dan pull up the kel. Zie papa, ik heb de jaren wel aan. Ik toch al, toch al te boterellen. Zie zoetan, a kapuzan. Zie zoetan, niet al lokaal. Alla, wat zeg je, die schoen mula schoenke.

0: Er zucht een meisje eens in Goes.
1: Oh, Kowak.
0: Ik hou niet van tango, wel van bloed.
1: Oh, Kowak.
0: Waarom heb ik er zo'n